Anna, 4 minuten zijn we in Hoven. Zijn we in Hoven met een zijn profiel. Just ter Roman Doblere, il lociadere Jan Federico Arpanetti. En la grande Maret, ci la locia, da quella fin demda, Grigione Glarunesa e anten la Nagiadegna Bassa. Quel profiel è pre-registro Roman Dobler commentescia ossa numnada manch il live stream dalla locia. Il qual vosotros savez perseguitarvi a Play RTR. Tant da me per il moment, al microfono sto Sergio Guecci. Fignan pitards.